aanzwemmerle gis. Ik word de Gentle lachen, zeg. Zo lach je te maken. Lach je, lach je, lach je, lach je, lach je, lach je, lach je, lach je, is je recht in wat meer. Ik word de Gentle lachen, zeg.